Ik had vooral niet meer zin. Ga maar eens verder rekenen. Ik ga pillen aan.